0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar hij heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld, met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rembaert Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: FM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. De Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, maar die heffingen zijn uitgesteld. Er komen nu onderhandelingen. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. 'S Middags in het westen meer zon en het wordt een graad of 20.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
1: Trump wil de komende dagen met de Canadese praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
3: Hallo!

0: oogjes kan.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment heeft het verkeer vooral last van de dagelijkse files in Noord-Holland. Zoals de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assenelft en knooppunt Zaandam sta je 15 minuten in de file. Ook op de N247 is het druk in de richting van Amsterdam. Tussen Monnikendam en Broek in Waterland-Noord 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal heeft de industrie in Nederland flink meer omzet gedraaid. Er is vooral een grote stijging bij bedrijven die benzine en diesel produceren. De hogere omzet komt onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, maar die zijn nu uitgesteld. En het weer, regen met in de middag in het westen wat zon en het wordt een graad of 20.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
2: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
1: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N230 Utrecht richting Maarsen. 10 minuten vertraging tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en de werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor producten uit Canada zijn uitgesteld. Volgens president Trump ligt er een akkoord met een aantal concessies. Canada heeft 3 dagen om te tekenen, anders gaan de importheffingen van 50% alsnog door. In Duitsland gaat de controles aan de grens met 1,5 jaar verlengen. Nederlandse grensgemeenten zijn daar niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd in de files voor de grens. En het weer nog regen met in de middag in het westen wat zon en het wordt 1 graad of 20.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
2: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5, 2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
1: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
3: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
1: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland ondervindt vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Je hebt 5 tot 10 minuten oponthoud tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En ook op de A9 richting Amstelveen beland je in de file en wel tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. 5 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Dan nog de ring A10 in de richting van Den Haag. Daar sta je even vast tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Oud-Zuid. Je hebt hier 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N230 Utrecht richting Maarsen. 5 tot 10 minuten oponthoud tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.
5: Ease on down. Ease on down the road.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rembaard Mans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A9 Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam-Bijlmermeer en Aalsmeer kom je een kapotte auto tegen. Daarom zijn er 2 rijstroken dicht en je vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.

0: dreams.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rembaard Mans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam-Wilmermeer en Aalsmeer kom je een kapotte auto tegen. Daarom zijn er twee rijstroken dicht en je vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rembaert Mans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A9 Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam-Wilmermeer en Aalsmeer kom je een kapotte auto tegen. Daarom zijn er 2 rijstroken dicht en je vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM luncht.
3: Goedemiddag luisteraars, dit is het woensdag lunchroom programma op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. Een vast programma op woensdag met veel informatie over Zandvoort en de directe omgeving. Afgewisseld met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of Ziggo kanaal 40. Of een kijkje nemen in onze studio www.zfm-live.nl. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier.

Ik ben vandaag begonnen met Blondie, Call Me. Gevolgd door Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? En ik ga door met Atomic Kitten, The Tide Is High.

geen eigen vervoer, maar wel een afspraak, boodschappen of bezoek in Zandvoort? De Belbus rijdt van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 5 uur en brengt u veilig heen en terug. Er kunnen meerdere personen mee en een rollator mag gewoon mee. De kosten zijn €1,25 voor een enkele reis en €2,50 voor een retour. U kan wel alleen maar pinnen of een strippenkaart. Reserveren bel 1 dag minimaal van tevoren naar 5740330. 5740330. David Soul, Don't Give Up On Us.

De band zonder naam, kortweg BZN, was een Nederlandse popgroep uit Volendam, die tussen 1966 en 2007 bestond. Hun hits waren meestal Engelstalig, maar BZN heeft ook Franstalige hits gekend. De laatste jaren zong de groep ook in het Nederlands. De band was vooral populair in Nederland, maar ook in Vlaanderen, Zuid-Afrika, 9 met platina beloonde albums, Roemenië en regionaal in Duitsland. Wereldwijd zijn ongeveer 5 miljoen platen van deze band verkocht, waarvan het grootste gedeelte in Nederland. In Nederland is BZN veruit de bestverkopende album ter alle tijden en hebben ze als enige meer dan 30 jaar elk jaar onafgebroken in de albumtop gestaan, van 1977 tot 2008. Ik heb gekozen voor achterinvolgens The Summertime, Just an Illusion en dan in het Nederlands Die Mooie Tijd.

Dit was Dr. Hulp met Wear Your Love with a Beautiful Woman. Inkomen op orde. Heb je hulp nodig bij het geldzaken of ben je het overzicht kwijt? Meld je aan voor het spreekuur Inkomen op orde bij Pluspunt. Het is voor veel mensen niet altijd even makkelijk om brieven en e-mails te lezen en te beantwoorden. Daarnaast is het ook lastig om overzicht te houden van hoeveel geld je krijgt en uitgeeft. Wanneer je dat overzicht verliest, wordt het vaak moeilijk om weer grip te krijgen op je geld. Je kunt zelfs door een geldprobleem komen. Herkenbaar? Blijf er niet mee rondlopen en kom naar het spreekuur. Je kijkt samen met een vrijwilliger van Pluspunt naar wat jouw maandelijkse inkomen en uitgaven zijn. We kijken of je recht hebt op toeslagen en we geven je bespaartips. Ook als er iets in je leven verandert, kan het gevolgen hebben voor geld en kunt je uitgeven. Denk bijvoorbeeld aan ziek worden, met pensioen gaan, verhuizen of weer aan het werk gaan. We helpen je om hierop voor te bereiden. Zo heb je een nieuwe situatie ook inzicht op je geldzaken. Met een handige stappenplan krijg je weer overzicht en inzicht in je geldzaken. En je weet hoeveel je overhoudt voor onverwachte uitgaven. Dat zorgt voor rust. Wil je dit ook? Meld je aan via de e-mail van het Sociaal Wijkteam. Dan nemen wij contact met je op om een afspraak te maken. En het is iedere woensdag van 9:30 tot 12:00. Hot chocolate. So you win again.

Dit waren achterin volgens Pussycat met Mississippi en Eternal met I Wanna Be The Only One. Plusmaatjes, samen sterk in Zandvoort. In Zandvoort zorgen we voor elkaar. Soms heb je één weer iemand nodig voor een ritje, een praatje of hulp bij een kleine klus in huis of in de tuin. En soms wil je juist iets betekenen voor een ander in jouw buurt. Plusmaatjes, onderdeel van Plusdienst, van Pluspunt, brengt Zandvoorters bij elkaar. We zijn op zoek naar inwoners die af en toe willen helpen. Een ritje naar een afspraak, een blokje om met iemand die wat minder mobiel is, of een klusje waarbij twee handen meer kunnen dan één. Jij bepaalt wanneer en wat je doet. Flexibel, dankbaar en dichtbij. Ook iets voor jou? Word plusmaatje en maak samen het verschil. Meer weten of je aanmelden? Mail dan naar Paulien via p.honer, H-O-H-N-E-R, @plus.zandvoort.nl. Roxy Music, Jealous Guy.

0: artiest in het licht.
1: Salvatore Ridder Adamo, artiestennaam Adamo, is een Belgische zanger van Italiaans-Siciliaanse afkomst. Hij zingt de door hem zelf geschreven chansons voornamelijk in het Frans, maar ook in zijn moedertaal Italiaans en in het Nederlands, Engels, Turks, Spaans, Japans en Duits. In 1947, toen Salvatore 3 jaar oud was, verhuisde hij met zijn familie naar het Belgische Gin bij Bergen, waar zijn vader in de mijnen ging werken. Hij groeide op in het nabijgelegen Jamappas in de buurt van Bergen. Daar werd ook zijn zusjes en broers geboren. Gedurende zijn schooljaren zong hij in de kerkkoor en leerde hij gitaar spelen. In 1960 deed hij voor het eerst mee aan een wedstrijd en won hij. In 1964 was hij de bestverkopende artiest ter wereld op de Beatles na. In zijn carrière verkocht hij wereldwijd meer dan 100 miljoen albums en singles. En is daarbij de bestverkopende Belgische artiest aller tijden. Hier is Adamo met Tombe la Neige.

0: einde van het eerste uur lunchroom op deze woensdag. Graag zie ik u terug na het nieuws en de boodschappen. Tot zo.
1: Tot straks, na de commercials.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rembaard Mans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A9, die me richting Alkmaar. Tussen Amsterdam-Wilmermeer en Aalsmeer kom je een kapotte auto tegen. Daarom zijn er 2 rijstroken dicht en je vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM luncht.
4: Meer luisterplezier met muziek en informatie.
5: Weet wat hier leeft.

Ik ben de tweede uur begonnen met Mel en Kim met Respectable, gevolgd door George McRae met Rock Your Baby. En ik ga door met Charles en Eddie. Would I Like

De locomotief is er voor alle senioren. Ook als uw lichamelijke of geestelijke gezondheid wat beperkt is. Iedere dinsdagochtend organiseren deelnemers en vrijwilligers samen een gezellige bijeenkomst. We beginnen met een kopje koffie of thee en doen daarna allerlei leuke activiteiten. Soms delen we ervaringen, soms spelen we een spelletje, luisteren we naar muziek, een verhaal of een gedicht van een deelnemer of praten we over de actualiteit. Uw eigen ideeën en inbreng zijn altijd welkom. Na de koffie bewegen we rustig op muziek. Ieder doet mee op zijn maar eigen niveau en tempo. Zo blijft het gezellig en actief. Een keer vrijblijvend komen kijken en meedoen kan altijd na de aanmelding. Een begeleider of mantelzorger mag natuurlijk de eerste keer altijd mee. En het is elke dinsdag van 10 tot 12 uur in Pluspunt Centrum in de Blauwe Tram. De kosten zijn 3 euro per keer, inclusief koffie of thee. En u kan bellen met 5740330. 5740330. En het is dinsdags van 10 tot 12 uur en het is doorlopend iedere week. Suzy Quattro, Ken de Ken.

0: yesterday.
1: Barry White, geboren in 1944 en overleden in 2003, was een Amerikaanse soul- en discozanger en producer. Zowel solo als met het door hem gedirigeerde The Love Unlimited Orchestra had hij diverse hits. Barry White werd als Barry Eugene Carter geboren in Galveston, Texas en groeide op in Los Angeles. Op 10-jarige leeftijd werd hij lid van een gang en op de leeftijd van 16 jaar werd hij veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf wegens diefstal van Cadillac autobanden ter waarde van $30.000. Einde jaren 60 begon White muziekcarrière aanvankelijk nog slechts als producer. Zijn grootste succes was het opzetten van Love Unlimited, een damesgroep met 3 leden waarvoor hij de klassieker Walking in the Rain schreef. Hier is Barry White zelf met Let the Music Play.
2: One ticket, please.

Dit was Norman Greenbaum met Spirit in the Sky. Voetjes van de vloer. Voetjes van de vloer is goed voor lichaam en geest. Dansen houdt je fit. Een uitdaging met veel humor en blijheid. Cognitieve vaardigheden worden getraind, waardoor onze hersenen langer actief en gezond blijven. Onder leiding van Connie Lodewijk, heerlijk een uurtje uit je bol gaan. De korting met de Zandvoortpas is 25% op de cursusprijs als u een kopie van uw Zandvoortpas inlevert. En het is maandag van 9:45 tot 10:45 en vrijdag van 9:45 tot 11:15. Sinéad O'Connor, Nothing Compared to You.

Dit was Manfred Mann met Doa Diddy Diddy. Wil je mensen helpen? Een keer naar het ziekenhuis brengen, boodschappen doen, klusjes in de tuin of in of om het huis. We zijn op zoek naar vrijwilligers die de inwoners van Zandvoort kunnen helpen. Vrijwilligers krijgen bij Pluspunt jaarlijks uitnodiging voor het fooiefeest, de kerstborrel, lintjesregen en kerstcadeau. Deskundigheid, bevordering, informatie en scholing over positieve gezondheid. Lijkt het je leuk om vrijwilliger hulpdienst te worden? Stuur dan een bericht naar Paulien. p.hohner, H-O-H-N-E-R, @pluspuntzandvoort.nl. Middle of the road. Chippy, chippy, chip, chip.

Dit was Status Quo met Whatever You Want. Remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember. Bonnie Raitt is de dochter van de Broadway-star Joan Raitt. Zij begon met gitaarspelen toen ze 12 was. Na de middelbare school begon ze in rhythm and blues clubs te spelen. In 1983 verbrak Warner Bros. Records het contract, onder andere vanwege alcohol- en drugsgebruik. Maar zij verdween allerminst uit het muziekleven. Na meer dan 20 opnames en optredens bereikte Raitt succes met haar 10e album Nick of Time. Kwam in de top te staan in de Verenigde Staten en won 3 Grammy Awards. Tegelijk kreeg ze een 4e Grammy voor haar duet In the Mood met John Lee Hooker op zijn album The Hila. Hierna kreeg ze in 1993 nog 3 Grammy Awards voor haar album Luck of the Draw. Hier is Bonnie Raitt met I Can't Make You Love to Me.

Het zit er zowat alweer op voor deze week. En ik ga eindigen met de Rolling Stones, Ruby Tuesday, gevolgd door Rod Stewart, Maggie May. Ik wens u een heel fijn weekend en graag tot volgende week woensdag. Dag!

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A9 Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam-Bijlmermeer en Aalsmeer kom je een kapotte auto tegen. Daarom zijn er 2 rijstroken dicht en je vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat hij zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is niet verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam-Bijlmermeer en Aalsmeer kom je een kapotte auto tegen. Daarom zijn er 2 rijstroken dicht en je vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan files op de A7, Zaanstad richting Hoorn, tussen Zaandam en Purmerend, 5 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Beverwijk en Akersloot, 5 minuten. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord, richting Utrecht, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de middag.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt de KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. 1/10 graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen toen een vrachtwagen frontaal op een bus van een gezondheidsdienst botste. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Boeren in Drenthe voeren met trekkers actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze proberen alle Drentse gemeenten achter hun protest te krijgen. Het weer vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen is het regenachtig bij 17 tot 22 graden.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon. In het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoopend Velsen en Akersloot is de vertraging een kwartier. Het wegdek is daar beschadigd, de spitsstrook is daardoor dicht. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorrel en Bergen 5 minuten vertraging. De N247 Amsterdam richting Hoorn voor Broek in Waterland 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. In Ceuta zijn maar 90 opvangplaatsen voor minderjarigen. Het merendeel slaapt daarom in de open lucht. De Noordzee wordt steeds warmer, zegt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Een tiende graad warmer dan het vorige record uit augustus 2018. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer, vanavond klaart het op. Alleen aan de kust zijn buien mogelijk. Misschien met onweer. Morgen is het regenachtig bij 21 graden.
0: Dit is ZFM. ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat, beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust, wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk en Akersloot is de vertraging 10 minuten. Het wegdek is daar beschadigd, de spitsstrook is daardoor dicht. Op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem voor Hoofddorp een kwartier vertraging. De N246 Beverwijk richting Westgrafdijk tussen het veer bij Spaarndam en Westzaan een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. In Ceuta zijn maar 90 opvangplaatsen voor minderjarigen. Merendeel slaapt daarom in de open lucht. Het Israëlische leger doet zelf onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in Gaza. Het gaat om twee gebeurtenissen in 2024 en vorig jaar, waarbij Palestijnen en hulpverleners om het leven kwamen. De Noordzee wordt steeds warmer, zegt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad, een tiende graad warmer dan het vorige record uit augustus 2018. Het weer, vanavond klaart het op, alleen aan de kust zijn buien mogelijk. Morgen is het regenachtig bij 21 graden.
0: Dit is

Come on.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
2: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
1: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzo Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
3: Vorig jaar, de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien. Hoe kan ik beter doen, weet je?
1: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt. Werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
1: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden. Er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
3: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
1: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon en dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... De Krochten.
5: Pop Boulevard. Het radioprogramma met leuke en interessante verhalen en feiten uit en over de popmuziek. In dit radioprogramma ga ik alleen of met gasten alle aspecten van de popmuziek verkennen. Welkom luisteraars bij weer een aflevering van Pop Boulevard. En vandaag ga ik samen met Marja dieper in op het werk van Robert Long. Ja. Welkom Marja.
6: Welkom. Ja. Nou, leuk.
5: Ja, leuk om weer samen een radioprogramma te maken. Hè? Ja, een tijd geleden inderdaad. Ja. Ja, ik ben alweer 2 jaar verhuisd, dat klopt inderdaad. Ja. Maar goed, Robert Long.
6: Ja, mijn vader was gek op Robert Long. En vandaar ben ik er ook ingerold met Robert Long. Ik vind die teksten, zeker van vroeger en later, van Levenslang en Homo Sapiens. Ja. Het latere werk, moet ik zeggen, was ik ook niet zo bekend mee.
5: Nee, hè?
6: Maar
5: nee,
6: juist die 3 LP's. Ja, mijn vader heeft het grijs gedraaid. En
5: echt waar?
6: We zongen altijd met z'n allen mee. Dat was altijd wel heel erg leuk. Ja.
5: Nee, ik ken Robert Long eigenlijk alleen maar van een Fly Drive in Marokko. Had ik een bandje met Vroeger en Later. Nou, ik was echt zwaar onder de indruk, maar dat is al een paar jaar geleden. En afgelopen 2 maanden geleden hoorde ik dat Liefste Mijn Liefste weer. En toen ben ik gaan zoeken eigenlijk ook op Spotify. En ik merkte tot mijn grote verbazing dat Vroeger en Later en Levenslang niet op Spotify staan.
6: Oké.
5: Dus ik denk, nou, dat is een beetje triest. Daar moeten we wat aan doen. Hè?
6: Ja.
5: Maar ja, wat ik zeg, ik vind het mooie muziek dat niet verloren moet gaan. Ja. Elke keer als ik die muziek hoor, word ik echt weer geraakt. Hoor. Ik word echt weer emotioneel soms inderdaad. Ja.
6: Ja. Ja goed, ik was een tiener dat Vroeger en Later uitkwam.
5: Ja.
6: En... Het liedje wat mij daarvan het meest bijgebleven is Jezus Red.
5: Jezus Red, ja.
6: Ja, ik vond dat heerlijk. Ja, ja, ja. We schoppen tegen de kerk en dat, ik deed niets liever dan dat.
5: Ja, hij heeft wel een moeilijke jeugd gehad, dat geloof ik ook wel.
6: Ja, ja, ja.
5: Waar die, ja, ook dat kleinburgerlijke, ook die, de, ja, het geloof en zo. Dat, ja. Christelijke, ja, dat is...
6: Het was wel heel erg hoor, ja. En zeker in die tijd ook. En ik zat toevallig, voordat jij kwam, Perenbloesem te luisteren. Ja? Van een oud nummer over Ederveen, waar hij opgegroeid is.
5: Oké, okay. Ja, ja.
6: Het was ook, is ook wel een heel leuk nummer.
5: Perenveen?
6: Perenbloesem.
5: Perenbloesem.
6: Ederveen heeft hij gewoond.
5: Oké, okay, ja. Altijd een beetje door elkaar.
6: Dat is, ja. Ja, ja, ja, Ederveen. Ja. Ik weet niet eens waar het ligt.
5: In de Bijbel belt, denk ik.
6: Dat denk ik ook wel.
5: Ja, daar in de buurt. Ja, bij Veenendaal en zo, ja. Ja. Wel iets over gelezen, inderdaad, ja. Ja. Ja.
6: Nou.
5: Wat mij in hem betreft, inderdaad, zijn eerste melodieën. Dat vind ik wel. Het muziek zelf.
6: En als je... Ja, het is ook wel wisselend hoor, want ik heb een paar nummers van hem gehoord dat ik echt zoiets had van jeetje mina, wat een saai muziek.
5: Nee, ja, dat later, maar die eerste drie albums wat je zegt, die zijn allemaal ongelooflijk goed. Ja, ja, knap, ja,
6: absoluut.
5: Maar de tweede zijn natuurlijk de teksten. En ik heb ook een boek gekocht.
6: Ja.
5: Jij wou mij totaal met de meeste teksten van hem in en houden, dat vind ik ongelooflijk, ja. Ja. Maar ja, teksten of liedjes zijn niet om gelezen te worden. Het is een combinatie van melodie en de tekst die het hem doet.
6: Ja.
5: En wat mij dan opvalt toch in zijn liedjes is dat enerzijds de muzikaliteit van zijn woorden, hoe mooi het aan elkaar klinkt en zo, ja. En anderzijds de duidelijke boodschap. Er zit altijd wel wat in, zeker bij de eerste drie albums.
6: Ja.
5: En dan natuurlijk de melodie, het is ongelooflijk mooi. Prachtig.
6: Ja, maar juist de melodie met de tekst. Ik vind het zo knap gevonden van hem. Het is echt, zeker ook voor die tijd, dit was er nog niet.
5: Nee, ja. We praten nu over 74.
6: Ja, eigenlijk. 74, ja.
5: Ja. Er kwam de eerste LP uit, ja.
6: Ja.
5: Ja. Maar ja, het is eigenlijk gek, want normaal luister ik niet zo naar teksten. Zeker geen Engelse teksten. En Nederlands ook niet, nee.
6: Nee, maar bij hem was het toch wel een... het dingetje. Het ging ook om de teksten. De teksten waren gewoon echt heel erg goed.
5: Ja. Of het nummer dat mij heeft getriggerd is toch wel Liefste, mijn liefste.
6: Ja.
5: En toen ben ik de tekst gaan lezen. Nou, is heel anders dan ik hem ooit begrepen en gezien heb en gehoord heb eigenlijk inderdaad. Ja. Maar laten we even gauw gaan luisteren naar Liefste, mijn liefste. Want daar komen we toch voor.
6: Absoluut.
5: Huppakee, daar komt-ie.

0: Ook weer zo'n lied waar ik helemaal emotioneel voor word. De tekst, hè, dat is wat ik zei, het is heel anders dan ik dacht. Het gaat over, als ik het goed uitspreek, promiscuïteit. Het onderhouden van wisselende seksuele contacten met meerdere personen. Dat en dan rekent daarin af met het morale van de gewone burger. Ja. Maar dat vertelde hij aan zijn geliefde dat hij nog steeds van...
1: Van hem houdt, maar dat hij daarnaast...
0: Ja, ja. Het bed met anderen
1: wil delen.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, ik vind het, ja, op zich vond ik het wel heel goed gevonden, ja.
0: Ja, maar gek dat ik het... Ik heb het er niet uitgehaald, nee. Pas toen ik het ben gaan lezen en er wat meer over heb gelezen. Dat is, ja.
1: Nou, je som het altijd wel, weet je? Van liefste, ja. Hoe kun je nu denken dat ik niet meer van je hou?
0: Ja, ja.
1: Oh, als ik mijn bed met anderen wil delen, zegt dat nog niet dat ik niet van je hou.
0: Nou, ja, dat, goed. Ja, ja. Nou,
1: letterlijk.
0: Goed, ja. Ja, ja, zeker, ja.
1: Dat haalde, dus je haalde het er wel altijd uit.
0: Ja, klopt, ja. Maar daar is ook een mooie tekst in, hoor. Dat we elkaar destijds hebben gekozen, zegt niet dat we nu elkaars eigendom zijn. En enkel door het feit dat ze zomaar elkanders bezit werden, door het stadhuis te gaan. Ja, je weet het echt wel, ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Kijk onbevangen naar dingen die komen en zorg dat je nooit je gevoelens vermoordt.
1: Ja.
0: Ja. Ja, dat had hij wat, hè? Dat kleinburgerlijke en zo, en niet te ver kijken.
1: Ja, en dat was zeker in die tijd. Weet je, ik was natuurlijk puber, hè, in die tijd.
0: Ah, ja, ja.
1: En ik had ook echt zoiets van, nou, flower power. Het begon toen net een beetje in die periode.
0: 74, ja, ja. Hoewel, de hippie-tijd was een beetje voorbij, hè? Die was 69
1: maar dit was een beetje De seksuele revolutie ging eigenlijk wel door in die tijd.
0: Ja, dat heeft hij zeker meegemaakt, ja.
1: Ja.
0: Ja. Hoewel, dat was misschien allemaal net een beetje te laat, hè? Want dat was meer begin 70 of zo. Dus hij zal het allemaal wel meegemaakt hebben, ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, bij mij begon het net een beetje op die leeftijd.
0: Maar jij hebt dus al die albums gehoord in je jeugd. Ongelooflijk.
1: Ja, mijn vader heeft het grijs gedraaid.
0: Ja?
1: Ja.
0: En wat is nou het nummer dat eruit springt voor jou?
1: Homo Sapiens, denk ik.
0: Dat nummer, ja?
1: Ja.
0: Oké.

0: Het is ook een mooie tekst, hoor. Echt een hele goede tekst. Maar ook schoppen tegen de kerk, met name. Dan gaat het met name over die... hoe heette die twee priesters nou? Die bisschoppen.
1: Gijze
0: en Simonus.
1: Oké. Behalve in de ogen van zo'n klootzak als Gijze.
0: Ja.
1: Die man bekijkt de wereld met zo'n vrome, zure smoel. Ja.
0: En omdat je de...
1: Zelf niet neuken mag.
0: Ja.
1: En vol afgrijzen. Ja. Zijn medemens die anders is terecht te moeten wijzen. Ja. Hij vindt het vast ontzettend fijn om rozer dan de paus te zijn.
0: Ja. En ik weet wel, ik ging samenwonen met mijn ex. En mijn oma die was ook roomser dan de paus. Hè? Ik kom uit een echt rooms gezin. En wij gingen samenwonen. We gingen dus niet eerst trouwen en dan netjes samenwonen.
1: Oh.
0: Nou, ik ben bijna het bejaardenhuis uitgeflikkerd, toch? Van 6 hoog. Was dat oma niet meer zo sterk was, maar die vond het helemaal niks.
1: In dat nummer gaat hij eigenlijk...
0: Met name tegen de katholieke kerk gaat hij in. En van, wat maakt het uit als je... Als je maar van elkaar houdt en waarom... Ja. Kijk, dat is de diepere achtergrond die ik eruit gehaald heb als tiener. Van,
1: wie ben jij
0: om te oordelen over wat liefde is?
1: Ja.
0: Als je de sport niet beoefent, moet je je ook niet met spelregels bemoeien. Zoiets.
1: Dat is wel mooi gezegd inderdaad. Ja. Maar dat is volgens mij toch wel de gouden draad die door zijn hele oeuvre loopt inderdaad. Hè?
0: Ja.
1: Waar bemoei je je mee? Ja.
0: Oordeel niet. En dat is altijd wel iets wat ik me altijd ontzettend ten harte genomen heb. Van
1: ja?
0: Niet oordelen. Weet je, wie ben jij om te oordelen over een ander wat goed en slecht is?
1: Ja, zeker. Goed, even wat feitjes. Robert Long. Want hij heet geen Robert Long, hè?
0: Nee, Gerrit Jan Bob, weet ik.
1: Arend Leverman, ja. Geboren 22 oktober 1943, wat je zei, ja. En in 2006 gestorven, ja.
0: Ja, in Antwerpen, in België. Maar dat wist ik niet, dat hij in België gewoond heeft. Hij woonde dus al een tijdje in België.
1: Ja. Nou, volgens mij veel Nederlandse zangers en die wonen daar, hoor.
0: Ja.
1: Misschien kunnen ze toch de Nederlandse taal iets meer waarderen dan wij.
0: Ja, misschien wel. Ja. Alhoewel, als ik een Belg, een echte Vlaming hoor praten, weet je.
1: Ja.
0: Zoals je hebt die... Ene komiek die ook in de slimste van België zit.
1: Oh,
0: vaak.
1: Ja, die weet kale.
0: Even, ja, ik weet even niet hoe die heet, nee. Maar ik versta hem voor geen meter.
1: Nee?
0: Ik kan het niet volgen.
1: Oh.
0: Nee.
1: Ja, ik wel. Ik vind ze ook wel een heel mooi taaltje hebben. Ook bepaalde woorden en zo, ja. Ja.
0: Ik kan het niet volgen. Ik heb echt zoiets van, ik wil daar ondertiteling bij, want ik weet niet. Dit snap ik niet.
1: Ja, maar je werd dus geboren in Utrecht en groeide op in Ederveen, zoals je zegt.
0: Ja.
1: En daar kwam je toch al in aanraking of aanvaring met de orthodox-protestantse dorpsbewoners, ja.
0: Maar zijn moeder kwam er ook mee in aanvaring, hè? Ja. Die werd ook door die gemeenschap een beetje...
1: En toen kwam hij openlijk uit voor zijn homoseksualiteit.
0: Nou, toen was het helemaal gebeurd. Ik kon niet hem pakken.
1: Maar dat heeft hem wel gevormd, hoor.
0: Ja.
1: De weerstand die zijn geaardheid in zijn omgeving opriep... werd uiteindelijk de drijfveer voor zijn artistiek verzet. Ja.
0: Ja, knap toch?
1: Heel knap inderdaad.
0: Ik vind dat zo knap als je iets waar je eigenlijk best wel een trauma opgelopen hebt... als in je jeugd, dat je dat om kan zetten naar zoiets positiefs als protestsongs. Ik vind dat echt heel knap.
1: En toch is hij volgens mij niet zo gewaardeerd of zo bekend in Nederland eigenlijk. Nou, dan kijk ik misschien te veel naar mezelf. Maar,
0: ja, maar goed. Jij kende hem ook. Jij kende de eerste drie LP's.
1: Zeker, ja.
0: Ook. En ik denk eigenlijk heel Nederland wel. Ik denk dat iedereen wel een nummer van vroeger of later weet.
1: Ja.
0: Kent.
1: Nou, het volgende nummer zal ook iedereen kennen. En dat is het nummer Mien. Je begint al te lachen.
0: Ja, leuk.
1: Ja, wat gaat...
0: Ik heb echt geen zin in dat. Al is het vrij nog wat.
1: Want in de tekst wordt de burgerlijke, conservatieve Nederlander... uit het begin jaren 70 gepersificeerd.
0: Ja, dat wordt helemaal afgemaakt.
1: Helemaal afgemaakt, ja.

0: Maar ik vind het ook allemaal nog steeds actueel. Want we praten over op een gegeven moment over Amelis Weert. Was toen blijkbaar ook al, dat is net begonnen, maar het is nog steeds actueel.
1: Maar heel veel dingen zijn nu nog. Weet je, ik heb altijd verwacht, zeker in de periode waar ik ben opgegroeid, heb ik zoiets gehad van, joh, dit is straks allemaal niet meer nodig. Homoseksualiteit is geaccepteerd en iedereen mag leven zoals hij goed doet. En mensen worden steeds conservatiever. Ik heb zoiets van, waar heb ik in godsnaam voor gestreden in de jaren 70? Wat heb ik gedaan?
0: Je hebt echt wel gestreden, ja?
1: Ja. Ja, ik ben wel met de Dolomina's meegelopen en zo. Okay. Ja, ik vond dat geweldig. Ja, ik snap er niks van. Ik snap er echt niets van. Ik heb ergens gigantisch de boot gemist onderweg. Ik heb het waarschijnlijk te druk gehad of zo. Ik weet het niet.
0: Het protesteren. Maar misschien gaat het te goed met Nederland of zo.
1: Dat ik denk het. Ja. Ik denk dat het gewoon is.
0: Ja. Het is geen, ja, de jeugd hoeft zich ook nergens meer tegen te verzetten.
1: Nee, maar
0: die hebben alles al.
1: Je hebt tegenwoordig van die trendwives.
0: Trendwives?
1: Trendwives. Dat is van die vrouwen die traditioneel thuis blijven bij...
0: Achter het fornuis.
1: Achter het fornuis.
0: Ja. Ja.
1: Ik echt denk van, nou, jongens, kom op. Neem deel aan het leven. Kom op, ga je eens niet opsluiten. Doe wat.
0: Ja.
1: Ik vind het zo...
0: Ja.
1: Ik sta echt af en toe met mijn bek vol tanden te kijken.
0: Ja, nog even wat teksten.
1: Ja.
0: En dat gekanker op Vietnam. Ja. Was toen die Nixon daar niet kwam. Het is maar goed dat hij er is, want anders ging het zeker mis. Want hij is per slot een... overtuigd christen. Ja, over Amelis Weert. En neem nou eens die auto weg. Als ik door die bossen
1: dan moet ik dat als regering zelf weten. Ja. Ja.
0: Het gaat tenslotte om de poen. Wat maakt het uit zo'n stukje groen.
1: Ja.
0: Ze moet het oude hoer maar gauw vergeten. En dan aan het laatste vind ik ook zo'n mooi slot inderdaad. Ja. Want morgenochtend vroeg weer op. Dan moet de auto in het sop. Want dat is alweer een week of twee geleden. Zo met het weekend voor de deur en even lekker uit de sleur, ben ik toch al met alweer gauw tevreden. Maar het ruimt ook zo lekker inderdaad. Hè? Het loopt ook, die tekst.
1: Het loopt gewoon goed.
0: Ja, ja, ja.
1: En volgens mij... Ook al zijn het eigenlijk teksten zoals wat je net zei over Amelis Weert. Van als ik een stuk weg aanleg door een bos... dan moet ik dat als regering zelf weten. Eigenlijk zijn het dingen wat niet goed in een zin...
0: Nee,
1: loopt.
0: Doet,
1: ja, maar bij hem loopt het.
0: Ja. Ja, hij past de melodie aan volgens mij of zo. En dat doet hij knap hoor. Mien komt ook van het album Vroeger of Later. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nog even over dat album. In zijn liedjes verwoordde Robert Long het onbehagen dat er onder grote groepen jonge mensen leefden.
1: Ja.
0: Hij was voor het milieu en tegen het kapitaal.
1: Ja.
0: En zijn veelste teksten waren echter gericht tegen de kerk, de paus en Jezus Christus zelf, ja. Op het album staan dus naast romantische liefde over liefde en homoseksueel, ook afkeuring tegen alles wat christelijk is, zoals het bekende Jezus redt. Ook zo'n knap nummer inderdaad, ja.
1: Ja, op die laatste album staat er ook eentje. Moet ik even kijken hoe dat heet. Is misschien ook wel leuk om te laten horen.
0: Oh ja, Jezus redt alweer of zo? Het vervolg?
1: Nee, niet dat vervolg. Het is Gotterdammer Run.
0: Gotterdammer Run. Oh, ja.
1: Dat gaat ook over alle goden die er geweest zijn. Dat mensen altijd goden nodig gehad hebben. In de tijd van de vikingen. Je had je ook weer Odin, Vredis en al dat soort dingen meer. Toen kwamen de Romeinen, toen kreeg je Apollo en Kornuiten. En daarna kreeg je dus God die in 7 dagen de mens schiep. Het is echt een heel mooi nummer daarover.
0: Ja, nou dan gaan we daar nu even naar luisteren.
1: Ja.
0: Gotterdammerung, hè? Of zo.
1: Ja, Gotterdammerung.
0: Dan krijgen we dan nu naar dat nummer ook Jezus Red.
2: Toen wij dan eindelijk rechtop leerden te lopen, schrokken de andere primaten zich een aap. Maar ook de kip, de gnoe, de dodo en het schaap vroegen zich af, moeten we vrezen dan wel hopen? Maar hopen bleek al spoedig veel te hoog gegrepen. Want Want iedereen vreesde de homo sapiens. Alles wat leefde, ook de eigen medemens, heeft hem vanaf het begin verschrikkelijk geknepen. Hij kon al heel gauw knuppels en ook pijlen maken, waar hij van alles in zijn buurt mee wist te raken. Hij vond gereedschap uit om mens en dier te doden. En hij vond nog iets uit, de goden. Die had hij nodig, hij kon niet zonder. Hij zocht verklaringen voor bliksem en voor donder. En voor de sterren en de zon en voor de maan. En voor de 100.000 dingen in zijn angstige bestaan. Toen we als soort eenmaal op eigen benen stonden, liep het al vrij snel uit de primitieve hand. Want men verkrachtte, stal en moorde, stichtte brand. Ook werden ritsen nieuwe goden uitgevonden. Zo had je Wodan, Donar, Freya en ook Tyr nog. Die zaten al die oude Batavieren dwars. Daarna bedacht men Jupiter en in zijn kielzog Apollo, Neptunus, Mercurius en Mars. Bij de Romeinen moest het weer wat anders worden. Hoewel dat eerst nog niet zo doordrong tot de horde. Die waren meestal in de weer met spel en broden. Terwijl hun keizers riepen: wij zijn jullie goden. Je hebt ons nodig. Je kan niet zonder. Wij zijn de sterren en de bliksem en de donder. En als wij willen zelfs de zon en ook de maan. En wij beslissen wie er sterven zal. En wie er blijft bestaan. Ooit moet de mensheid tot het inzicht zijn gekomen dat het met al die goden echt niet langer ging. En er ontstond een soort van godenschemering, waarna er met één god genoegen werd genomen. En zo bedacht men er met kunst en vliegwerk eentje, die heel de wereld had geschapen in één week. En op het laatst, toen hij de boel nog eens bekeek, twee mensen maakte uit wat aarde en een beentje. En men verzon een godenzoon die nooit verwekt was, omdat zijn moeder niet bevrucht, dus onbevlekt was. Een zoon die zich op last van pa moest laten doden, wat nogal vreed is, maar dat zie je vaak bij goden. Dat is blijkbaar nodig, het kan niet zonder. Het maakt geen bliksem uit, het blijft altijd gedonder. En ook al schieten we raketten naar de maan, we kunnen blijkbaar zonder goden niet bestaan. Zelfs als God dood is, zoals

0: Ja, Jezus Red komt ook van vroeger of later.
1: Ja.
0: Maar ja, het is wel een heel sarcastisch lied inderdaad.
1: Het is, ja, maar juist dat sarcasme vind ik ontzettend mooi.
0: Ja?
1: Ja. Ik weet wel, ik heb mezelf in 82 uit laten schrijven als katholiek.
0: Ja?
1: En nou, dat moest ik natuurlijk aan mijn ouders vertellen. Ik weet wel, mijn ouders waren niet echt heel streng katholiek, maar ze waren wel katholiek. Mijn moeder was met name heel erg Maria-verering. Ja. En nou, ik weet wel dat ze vonden het niet echt heel erg geslaagd dat ik me uit had laten schrijven. Daar waren ze niet echt heel blij mee.
0: Dat is natuurlijk ook hun opvoeding geweest, hè?
1: Ja. Ja, zeker mijn moeder. Ja, die is echt heel katholiek op.
0: Ja?
1: Mijn vader is wel wat vrijer opgevoed. Die is later pas katholiek geworden.
0: Oké, ja.
1: Ook omdat de kerk hulp gaf natuurlijk aan arme gezinnen. En mijn vader kwam uit een heel arm gezin. Dus ja, die hadden die hulp van de kerk wel nodig. En daardoor misdienaar geworden. En
0: oh, op die manier.
1: Zo op, bij de kerk gekomen.
0: Ja, de kerk heeft ook goede dingen gedaan. Dat moet je ook niet vergeten, hoor.
1: Ja, hoor.
0: En nog steeds, maar ik denk dat de kerk soms een hoop mensen troost biedt.
1: Zeker weten. Ja. Ik heb natuurlijk als verpleegkundige, ik heb heel veel mensen zien overlijden. En heel veel mensen ook in het geloof zien vallen, maar ook van hun geloof zien vallen.
0: Ja.
1: Ik heb eigenlijk in 43 jaar maar één keer echt meegemaakt dat ik echt zoiets had van, Jezus vrouw, jij gelooft.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, wel, oké.
1: Ja. Dat was heel bewonderenswaardig. Dat ik echt zoiets had van, nou, voor jou...
0: Ik ga naar de hemel, ja? Ja.
1: Ja.
0: Maar het geeft wel een troost. Ik kan me ook voorstellen, als je weet dat je gaat overlijden. En ja, het is toch moeilijk iets inderdaad, ja. Ja,
1: ja. Absoluut.
0: Als je dan gelooft, dan is het toch dat er iets anders is, ja.
1: Ja, ja. Ja, ja, zelf... deze vrouw was echt zo heilig daarvan overtuigd. Ja? Zoals... Ik vind dat een religieus iemand moet zijn. Ook, gewoon ook als mens.
0: Maar je zegt dat pas één keer in de 43 jaar.
1: Eén keer in de 43 jaar.
0: Is dat positief of negatief?
1: Ik denk dat de meesten echt wel redelijk van hun geloof afvallen. Dat,
0: ja, maar toch niet als je sterft, denk ik. Dan kom je weer zien weer terug.
1: Heel veel mensen begaan toch... overwegen over de dingen die ze ook fout gedaan. Kijk, ieder mens maakt fouten in zijn leven.
0: Tuurlijk, ja.
1: Of je nou christen bent of niet. Of
0: nee, ja.
1: Dat maakt op zich een bal uit.
0: Ja.
1: En ik denk dat gedeelte toch wel heel erg wringt op het moment dat je gaat overlijden. Dat mensen heel veel schuldgevoel hebben.
0: Ja, daar moet ik even over nadenken.
1: Ik heb dat altijd wel heel jammer gevonden.
0: Ja, dat is toch niet
1: best wel. Nee, ik heb best wel mensen die gehad, die overleden. En dat je echt zoiets had van, joh, je hebt zo'n spijt van je leven. Dat is zo jammer om dat achteraf nog eens een keer te gaan. Kom je er al laat, vrij laat achter.
0: Ja. Jij hebt nog geen spijt?
1: Ik heb absoluut geen spijt. Nee, ik heb heel veel dingen fout gedaan.
0: Ja.
1: Maar ja, het hoort bij jou, het leven.
0: Heb je nog dromen of zo? Of wat wil je nog doen? Of leef je ook een beetje van dag tot dag?
1: Ik leef ook wel van dag tot dag, ja.
0: En dat is voldoende?
1: Ja, vind ik voldoende. Ik vind het wel, lekker zo. Ja.
0: Wel lekker zo.
1: Ik heb in principe alles.
0: Er moet toch iets meer zijn dan, het is wel lekker zo?
1: Ja, maar in principe heb ik alles. Ik heb een liefhebbende echtgenoot.
0: Ja.
1: Ik heb leuke kinderen.
0: Ja, elektrische fiets.
1: Ik heb een elektrische fiets. Ik heb een hybride auto.
0: Ja.
1: Ik heb een hond.
0: En je doet leuke vrijwilligerswerk.
1: Leuke vrijwilligersdingen.
0: Ja, dat lijkt me ook wel inderdaad, ja. Ja. Ja.
1: Ik heb wel heel lang, zeker toen ik nog werkte en volop werkte. En ik werkte best heel veel.
0: Ja.
1: Ik heb natuurlijk 43 jaar fulltime gewerkt.
0: Ja.
1: Ook toen de kinderen klein waren, dat deed ik er dan nog eventjes allemaal bij. Dus het was best wel een hectisch en zwaar bestaan. Maar op zich, ja, ik heb een schitterend beroep gehad.
0: Toch wel, ja?
1: Ja. Ik was blij dat het erop zat, op zich. Want ik had toen, dat was precies toen de coronacrisis kwam. Ik had zoiets van, been there, done that. Weet je, ik heb alles nou wel meegemaakt. Mooie tijd om ermee te stoppen.
0: Okay.
1: En toen kwam corona. Dat had ik nog nooit meegemaakt.
0: Maar ik kan me een beetje voorstellen dat je het ook toch op een andere manier naar zijn teksten kijkt en luistert.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, ik vind met name zijn kijk op godsdienst, ja, daar ben ik wel, voel ik me wel doorgecharmeerd.
0: Oké, we gaan gauw terug naar het album. We komen bij het nummer Afscheid. MUZIEK

0: Ook zo'n heel zwaar nummer inderdaad. Geweldige piano, dat moet ik eerst zeggen.
1: Ja.
0: Maar de teksten zijn wel...
1: Ik moet de tekst even voor me halen.
0: Ja, hij neemt afscheid van iemand. Jij zit tegenover mij en kijkt me aan. Hij vertelt me dat de vlam is uitgegaan.
1: Ja.
0: Je vermijdt me dat ik jou nooit echt begreep. Omdat ik niet met jouw favorieten dweep. En uiteindelijk zegt hij, als je tijd hebt, sta nog even bij me stil. Ja. Omdat ik een soort van foto maken wil. Wil je toch nog herinneren, ja.
1: Ja.
0: Nou, vaarwel, mijn lief. Het gaat je goed. Ik weet zelf nog niet hoe ik nu verder moet.
1: Ja.
0: Kom weer terug wanneer je honger hebt of pijn. De stad is groot genoeg om eenzaam te zijn. Ja.
1: En dat vind ik een heel mooie zin. De stad is groot genoeg om eenzaam in te zijn.
0: Ja. Maar eigenlijk ook een heel triest nummer. Ja, het ook weer een beetje liefdes, maar negatief inderdaad. Ja, die zesde, ja. Ja, daar schrijft hij ook al veel over, hè? Liefdesverdriet.
1: Heel veel.
0: Ja.
1: Ik denk dat hij daar ook best wel veel van meegemaakt heeft. Althans, dat moet haast wel. Wil je zulke mooie teksten daarover schrijven, moet je wel heel vaak op je ziel getrapt zijn.
0: Maar hij had het natuurlijk ook heel moeilijk, denk ik, als homo toen de tijd, ja.
1: Ja.
0: Werd ook niet geaccepteerd en zo, dus ja.
1: Ja. Nou ja, ik weet dat ik werkte vroeger natuurlijk met heel veel homo's. Ze zochten elkaar altijd wel heel erg op, hoor.
0: Ja, natuurlijk.
1: Er waren altijd van die clubs in Amsterdam waar die gasten allemaal heen gingen.
0: Ja?
1: Ja. Ja. En bij het Vondelpark natuurlijk heel veel.
0: Mm-hmm. Nou, dat is heel verstandig als je dat doet, ja.
1: Ja.
0: Het volgende nummer, laten we maar even doorwerken. Allemaal angst.

0: Ja, het is een cynisch opsommingslied. Waarin Robert Long een lange lijst van irrationele angsten. Irrationele.
1: Ja.
0: Vooroordelen en volksbijgeloof de revue laat passeren. De centrale boodschap is dat bijna al die angsten onzin zijn.
1: Ja.
0: En dat we mensen zich vooral niet zo druk om moeten maken. En dat zegt hij. Aangezien je van het leven sowieso doodgaat.
1: Ja.
0: Dus je maakt je droom, je gaat toch dood. Ja.
1: Ja, dat kwam ook altijd wel in zijn teksten naar buiten. Van, weet je, dat maak je niet zo druk.
0: Nee, en dat zegt hij ook. Ja. En dat laatste is waar, dat is helemaal waar.
1: Ja.
0: Klinkt misschien wel lullig, maar toch is het waar. Ja. Maar het kan nog jaren duren, dus niet van dat bangen. Heb je angst voor morgen, dan moet je vandaag gaan hangen. Ja.
1: Je weet het toch niet, niemand krijgt van tevoren een uitdraai van...
0: Nee.
1: Zo en zo ga je dood.
0: Maar allemaal angst inderdaad. Je fruit eet, krijg je wormen. Ja. Veel wassen word je kaal. En als de bom valt, dan gaan we er allemaal aan.
1: Ja. En van masturbatie word je doof. Wat?
0: Ja. Als je scheel kijkt en de klok slaat...
1: Ja.
0: Blijf je hele leven scheel. Ja. Ongelooflijk, ja. Ja. Echt een mooie opsomming.
1: Ja. Maar het werd vroeger ook gewoon gezegd.
0: Ja, dat zeker. Ja.
1: Ja.
0: Niet onder een ladder doorlopen, hè? Ja. Zeker niet met een zwarte kat dan en zo. Ja. Die tekst, was het toch uit de tijdgeest? En zou dat nu anders beleefd worden of gelezen worden?
1: Weet ik niet. Nee. Ik weet ook niet bij hoe tegenwoordig juist die dooddoeners, zoals die zwarte kat en onder een ladder doorlopen. Ik weet niet of dat nog steeds leeft eigenlijk.
0: Maar
1: ik heb geen idee.
0: Of we die jeugd niet kennen of zo? Ja, ik weet het niet. Je hoort het steeds minder, ja.
1: Ja.
0: En je wordt er zelf ook niet meer geconfronteerd.
1: Nee, maar ik weet dat ik het als kind vaak te horen kreeg. En ik weet dat ik het bij mijn kinderen nooit gebruikt heb, dat soort dingen. Zoals als de klok slaat en je...
0: Nou, als je zout morst, krijg je ruzie.
1: Ja.
0: Dat heb ik wel van mijn moeder gehoord, inderdaad.
1: Ja.
0: Maar dat, zelf gebruik je dat niet meer. Nee.
1: Of als een spiegel breekt, heb je 7 jaren ongeluk of zoiets.
0: En wie vloekt, gaat naar de hel.
1: Ja, die sowieso.
0: Dat sowieso.
1: Ja.
0: Nee, want de hel bestaat niet. God is oneindig goed, dus er kan geen hel zijn.
1: Nou...
0: Oh jee. Hel op aarde.
1: Mijn zoon die is in de Heer gegaan. En ik wil gewoon weten van wat gaat er in zo'n kerk om.
0: Ja.
1: Ja, ik ben mee geweest. En gaat nog genoeg naar de hel hoor. Daarom. Ik ben weggelopen.
0: Ja, maar het is toch logisch? Hij is oneindig goed. Dus er kan geen hel zijn.
1: Ja. Nee, eigenlijk
0: als je
1: niet.
0: Sowieso erin gelooft, ja. Ja.
1: Ja, vind ik ook.
0: Dat heb ik wel onthouden, ja.
1: Maar daar is zo'n kerk niet echt van overtuigd.
0: Het zweepje mocht niet meer, dus ja, er moet toch iets zijn, ja. Ja,
1: ja.
0: Ja. Het vage vuur had je dan, ja.
1: Ja. Het vage vuur zit tussen de hel en de hemel in.
0: Ja,
1: dat
0: klopt,
1: is dat, never ending story waar je dan in terechtkomt.
0: Op een gegeven moment ga je uit het vage vuur naar de hemel, volgens mij.
1: Als je je gedraagt of je gaat naar de hel. Het is maar net welke kant je opgaat.
0: Ja, ja.
1: Je moet je wel...
0: Volgens mij ga je altijd naar de hemel.
1: Nee.
0: Maar je krijgt toch even op je flikken. Want ja, je hebt het toch niet 100% goed gedaan. Dus
1: nee.
0: Ja, sorry. Even aan de zijkant. We zijn bijna aan het eind van het eerste uur.
1: Ja.
0: We gaan naar reclame en nieuws natuurlijk. Maar nog even, Toe Maar Jongens.
1: Ja.
0: Hoort er natuurlijk bij, hè?
1: Absoluut.
0: Een hele bekende. Ja.
1: Ja.
0: En een hele mooie, ook een leuke.
1: Jongens, leuk erin.
0: Ja, een scherpe, cynisch protestsong. Ja. Waarin hij de spot drijft met de destructieve en kortzichtige mentaliteit van de mensheid. Ja. Onder het aanmoedigend refrein, Toe Maar Jongens, de beuk erin. Hekelt hij achterin volgens de vervuiling van de natuur. Ja, nog steeds. Industriële kapitaalvernietiging. Religieuze en politieke geweldpleging. En de onverschilligheid van het gezag. Ja,
1: ja.
0: Mooi hoor. Ja. De boodschap is een cynische oproep

0: om vooral door te gaan met het vernietigen van de wereld en je kop in het zand te steken.
1: Ja.
0: Omdat de boel toch al reddeloos verloren is. Ja.
1: Ja. En juist met dit nummer krijg ik zoiets van, eigenlijk heeft hij wel een beetje gelijk gekregen.
0: Ja, ja. Ja, dan gaat hij samen. Op levenslang komt hij daarop terug, inderdaad.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, zijn laatste zin is ook. En steek je kop maar in het zand, want dat is het beste, want het loopt wel aardig uit de hand. Ja,
1: ja.
0: Helemaal waar. Toe maar, jongens. Tot na het nieuws en reclame. Ja.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
1: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
3: Die Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
1: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. Dan wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... De Krochten.
5: Pap, pap, pap, muziek. Pap, pap, pap, muziek.
6: Pop Boulevard. Het radioprogramma met leuke en interessante verhalen en feiten uit en over de popmuziek.
7: Welkom terug, luisteraars, bij het tweede uur van Pop Boulevard en alles over Robert Long. Moeten we ook nog iets zeggen over zijn tijd ervoor bij Unit Gloria en zo?
8: Met Bonnie Sinclair.
7: Ja. Nee, het leukste is denk ik toch wel het nummer The Last Seven Days. En waar het over gaat?
8: Nee, dat weet ik niet.
7: Oh, dat is leuk. Want je hebt dus het scheppingsverhaal, hè? Ja? Het duurde 7 jaar. En The Last Seven Days net omgekeerd.
8: Oké. Okay.
7: Jezus heeft genoeg van het gebeuren. Dus hij gaat elke dag wat weghalen. En aan het eind de mensheid... Tjoep. Tjoep. Dus het is het omgekeerde scheppingsverhaal.
8: Oké,
7: dus even de groep Gloria met Robert Long als zanger en The Last Seven Days.

0: En dan komen we weer terug bij Vroeg of Later. Kant 2, nummer 1. Kalverliefde.
1: Ah, geweldig.
0: Ja, ook zo mooi.
1: Zo lief liedje. Ja, dat vind ik nou echt een lief liedje.
0: Een lief liedje, ja. Ja. Ja. En waarom?
1: Nou, dat is kalverliefde. Ja, kalverliefde was het wel. Het was min of meer een spel. Het,
0: ja, ja.
1: Je leert het ontdekken en dat komt wel.
0: Maar het is ook weer een beetje triest eigenlijk. Want op een gegeven moment maakt dit toch weer een eind aan. Dan denk
1: ja,
0: je,
1: ja dat,
0: is...
1: dat komt uit... geloof dat... Het is maar heel zelden dat een kalverliefde in eeuwige...
0: Ja, dat klopt,
1: liefde
0: ja.
1: blijft bestaan.
0: Nou, toch hoor je dat ze elkaar kennen vanaf de jaren 13 jaar of ouder ja. of zo. Ja, ja, ja.
1: Ken jij je eerste kalverliefde nog?
0: Ja, nee. Ik zie er niet meer, laat ik het zo zeggen. Ik kan me nog wel voor de geest halen. Ja, mijn eerste vakantieliefde was ook leuk, ja. Ja.
1: Nou ja. Ik was een jaar of 5, 6 en was mijn buurjongetje.
0: Zo jong?
1: Ja, nou ja, goed. Weet je, mijn ouders waren 1 dag na elkaar jarig. 4 en 5 maart.
0: Ja.
1: Mijn buurjongetje, waar ik dus samen de waterpokken mee gehad heb. En die was 27 januari jarig. Ik 26 januari. Dus we gingen sowieso met elkaar trouwen. Ja. Want je moest 1 dag na elkaar jarig zijn om met elkaar te kunnen trouwen. Dus dat, ik ging met Donnie de Kamps ging ik trouwen.
0: Oh, die manier.
1: Totdat hij ging verhuizen. Ja, toen was het over.
0: Maar van dit nummer is die ook wel bekend door geworden. Kalverliefde. Ja. Dat is een heel bekend nummer eigenlijk. Ja.
1: Ja. Ja, die werd ook veel op de radio gedraaid.
0: Ja. Onhandig mompelde je wat. Onhandig fluisterde je.
1: Schat.
0: Ja. Vooral het onhandig inderdaad. Ja. Ja.
1: Die kalverliefde is gewoon onhandig.
0: Wat had je eigenlijk verwacht? Je kleurde diep tot in je nek.
1: Ja.
0: En je vriendjes riepen, meidegek.
1: Nou ja, en dat is ook eigenlijk het eind geworden van die kalverliefde bij hem. Want ja, je wilt toch liever bij je vriendjes horen.
0: Ja. Maar ja, dat zegt hij toch. Dan lig je huilend in je bed. Je voelt redeloos verzet. En ook de pijn.
1: Ja.
0: En je denkt, zo zal het nooit meer zijn.
1: Nee.
0: Zo zal het zeker nooit meer zijn. Nee,
1: je weet dat die kalverliefde ook nooit meer in die hevigheid terugkomt. Zeker omdat je puber bent. Al die hormonen spelen door je lijf heen. En
0: dat nieuwe inderdaad.
1: En dat nieuwe. Ja. Want, ja. Jongens waren toch stom.
0: Ja,
1: aan meisjes ook. Daar kon je niet meer leuk mee spelen of wat.
0: Nee, inderdaad. Nee. Daar ging je niet mee vissen. Ja, dat had je eigenlijk wel liever gedaan. Dus geef die ring maar terug, ja.
1: Ja. Hoe moet ik met het kleren ding?
0: Het rijdt ook zo fantastisch.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Er is wel een taalgevoel van ongelooflijk inderdaad, ja.

0: Goed, Vondel, het leven was lijden. Een ironisch en cynisch lied waarin de Robert Long de spot drijft met de Roomse biechtcultuur.
1: Ja.
0: En de ouderwetse zwaar op de hand liggende katholieke moraal. Want elke vorm van levensvreugde, seksualiteit en plezier werd doodgedrukt door de angst voor de hel. Oh, daar hebben we het, ja. Ja.
1: Ja.
0: En het idee dat het aardse bestaan louter een tranendaal is, ja. En dan gaat hij met humor, rekent hij af met de benauwde levensbeschouwing. Waarin genieten als een zonde werd beschouwd, ja.
1: Ja. Ja.
0: Het leven was lijden.
1: En daar draaide de hele kerk op.
0: Ja.
1: Maar wat gewoon ook heel frappant is, dat als je geld had en je gaf geld aan de kerk, dan kon je bijna al je zondes afkopen.
0: Ja, ja.
1: En dan hoef je een weesgroetje te doen en het was klaar. Weet je, dan...
0: Nou, sowieso met de biecht. Onze vaders, ongelooflijk. Ja. Ja.
1: En je kon mensen vermoord hebben, je kon... Alles werd je vergeven.
0: Ja, ja. Wat ik ook een leuke couplet vind uit dat nummer is... Het was verdomde moeilijk om jou te versieren... Want je zag haast geen kans om je teugels te vieren. Elke keer moest ik weer je complexen verdringen. Ja, je mocht naar de kerk, maar kon nooit eens zingen.
1: Ja.
0: Voor het zingen de kerk uit.
1: Ja.
0: Kortom, alles was verkeerd, want dat had je geleerd. Ja.
1: Ja.

0: Ja, het volgende nummer is ook een zwaar nummer, hoor. 7 over 12.
1: Ja.
0: Het gaat over een zelfmoord van iemand nadat zijn geliefde hem verlaten heeft. Ja. Maar toen al eigenlijk, hè, ook in 1974, dat er over gezongen werd door hem.
1: Ja.
0: Dat is toch knap. Het was een...
1: Hij heeft natuurlijk wel, hij heeft dat soort dilemma's wel heel goed op de kaart ook kunnen zetten.
0: Ja.
1: Want het gebeurde ook.
0: Ja.
1: En dat is gewoon het trieste van alles. En,
0: maar misschien in zijn omgeving meer dan bij anderen? In de homo-scene, ja?
1: Ik weet het niet. Ik weet dat er bij mij in de buurt werd ook wel zelfmoord gepleegd. Maar er werd niet over gesproken. Dat is het dan.
0: Oh.
1: Tegenwoordig wordt er toch veel meer over gesproken. En ik denk, in die tijd waren denk ik net zoveel mensen depressief als dat er nu zijn. Alleen nu wordt er meer mee aan de weg getimmerd.
0: Maar aan de andere kant, er zijn nu ontzettend veel meer mensen of zo. Dus het absolute aantal dat zelfmoord is vele malen groter.
1: Hoger, ja.
0: Maar ik vind het ook weer een mooie tekst, hoor. Daar laat wel een briefje achter, hè?
1: Ja.
0: En dan zegt hij, laatste, je zult blij zijn bovendien dat je me nooit meer terug zult zien.
1: Ja.
0: Je was en blijft mijn beste vriend. Ook als men mij hier morgen vindt.

lijkt het een goedkope plaat. Ik heb wel getracht om objectief te blijven. Iets dat niet gaat. En op de kerkklok kan ik zien.

0: Kijken of we nog iets algemeens van over hem kunnen zeggen. Aanvankelijk bracht hij enkele Engelstalige singles uit. Dat was na Unit Gloria.
1: Ja.
0: Maar ja, volgens mij hebben die weinig gedaan, die Engelse singles. Maar toen kwam hij in contact met toch Erik van der Wurf. Die compositorisch toch heel belangrijk is voor Stormer. Ja. En toen kreeg hij, want hij had één liedje gemaakt in het Nederlands. Het is blijkbaar toch opgepakt door de platenmaatschappij, Bovema volgens mij. En toen kreeg hij de kans om dat vroeger of later te maken. Ja. Daarvan zegt hij nou, ik ben blij dat ik, want vroeger of later had ik zoiets willen maken.
1: Ja.
0: En vandaar
1: de titel. Oké, dat heb ik nooit geweten. Ja.
0: En het is een groot succes geweest hoor.
1: Ja.
0: 118 weken in de top, zoveel inderdaad. Ja. Ja. 400.000 tot 500.000 verkocht, ja. Oké. Nou, Jezus Red hebben we al gedraaid, dus die slaan we over.
1: Die slaan we over. Hè.
0: En dan komen we bij het laatste nummer alweer van Levenslang. Van
1: vroeger of later.
0: Vroeger of later, ja. En dat is Fuselize.
1: Ja.
0: Ja, die ken je ook.
1: Fuselize was haar bijnaam in de stad. Ze altijd van die ene kwam.
0: Ja.
1: Lopend oorroffen.
0: Ja, daarboven verrieking, ja. Ze had altijd wat.
1: Ja.
0: Maar ja, waar gaat het over?
1: Ja, we dood.
0: Het is een cynisch en maatschappijkritisch lied over de hypocrisie van de gegoede burgerij ten opzichte van mensen aan de rafelranden van de samenleving. Ja. Dus hoe wij naar die mensen bij onder kijken.
1: Ja.
0: Het vertelt het verhaal van een vermeend, dus niet echt zo, losbandige vrouw die in het dorp door de deftige burgerij met de nek wordt aangekeken.
1: Ja.
0: En wordt veroordeeld vanwege haar vermeende zedeloosheid.
1: Ja, zoveel kinderen dat ze kregen.
0: Ja. Maar hij laat echter zien dat de zogenaamde fatsoenlijke burgers er in het geheim zelfs meeste hypocriete en smerige praktijken op nahouden. Waarmee hij de schijnheiligheid van het fatsoenlijke dorpse moraal ontmaskert. Ja. Dus je denkt Edelfijn inderdaad heel wat anders. Ja, je denkt heel wat anders, maar het,
1: ja.
0: Ja. Leuk toch?
1: Heb ik er nooit uitgehaald hoor, uit dat nummer.
0: Nou. Ja. Ja, ik ook niet zo, maar als je dat gaat lezen en je hebt dit in je achterhoofd, dan kan je het inderdaad zien.

0: Was haar navel niet ontstoken, was haar kies wel afgebroken, of haar voeten waren schimmelig en nat.
1: Vieze Lize had altijd wat.
0: En ook vriendjes of vriendinnetjes, die had ze niet.

0: Kortom, een heel mooi album.
1: Ja, ja, vroeger of later is...
0: Maar ze zeggen dat hij later nog beter werd, ook met zijn teksten en zo. En,
1: levenslang
0: bedoelen ze. En nog later, ja. Want dit zijn een beetje simpele rijmschema's, zeggen ze. Maar ik vind ze juist wel mooi.
1: Juist doordat het zo simpel is. En het eigenlijk met weinig woorden gewoon heel drakend is.
0: Ja. En je onthoudt het veel beter.
1: Ja, veel.
0: En dan komen we bij het album Levenslang.
1: Ja.
0: Uit 1977.
1: Ja.
0: En we beginnen met pa. De pijn, de strijd eigenlijk, die het woord verwoordt. Ja. Moest ik denken, ik heb geen strijd gehad met mijn vader, nee. Misschien te weinig contact of zo, of maar...
1: Ik heb het meer met mijn moeder gehad dan met mijn vader. Maar ik denk
0: je was
1: dat
0: dichterbij
1: dat...
0: of zo, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, mijn vader was ook te veel weg.
1: Mijn vader werkte altijd,
0: veel te hard gewerkt, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Zonder meer.
1: Mijn vader, dat was die man die op zondag het vlees sneed. Mijn vader was altijd 's avonds, overdag. Zelfs op vakantie ging de...
0: Ja?
1: Ja, mijn vader was accountant. En toen werk ik gewoon mee op vakantie.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh, zo, dat is niks. Nee, dus zat hij daar weer... Nee, mijn vader niet. Maar ik heb ook volgens mij niet echt een goede band gehad. Ik heb wel twee leuke herinneringen inderdaad. Ja, dat we een keer samen naar de bioscoop zijn geweest.
1: Ja.
0: En dan wel eens platen voor me mee, albums. En een keer in de duinen gelopen. Had hij een goede vriend bij hem, hè? En dan gingen we met z'n tweeën en dan mochten wij mee inderdaad. Ja, nou, en er gelopen.
1: Ja, ik weet wel dat ik later met mijn vader... Ik had veel ruzie met mijn moeder. En dan ging mijn vader ging dan bemiddelen. En dan gingen we werkbesprekingen doen. En dan gingen we met z'n tweeën uit eten. En dat vond hij geweldig. Dat
0: was
1: iets van... Oh, wat zullen mensen wel niet denken nu met zo'n jonge meid aan tafel zitten?
0: Echt, ja.
1: Ja, dat vond hij geweldig. Dat vond hij hartstikke leuk.
0: Maar het nummer is ook wel een beetje cynisch. Hoor. Want hij begint bijvoorbeeld te zeggen met... pa, wat heb je me geleerd? Dan ben ik eindelijk haast kwijt. Het heeft 20 jaar geduurd, dus het werd tijd. Maar aan het einde is hij toch wel heel positief. En dan zegt hij, het is toch jammer dat dat jij niet meer kunt zien hoe het met me is.
1: Dus, ja.
0: En ondanks mijn gekanker, ik je af en toe wel mis. Ja,
1: ja,
0: ja. Ja. Want al vochten we vaak zeer en al ben je er niet meer, toch bedankt pa dat ik nog steeds nog van je leer.
1: Ja, ja. Ja, die laatste zin heb ik ook altijd wel cynisch opgevat hoor. Van dat ik nog steeds van je leer, ja, is dat van de negatieve dingen of is dat van de positieve dingen?
0: Ik zou het positief inzetten, ja. Het einde wel positief dus, ja.
1: Ja.
0: Maar het zou best kunnen zijn dat je inderdaad, oh bedoelde je dat... Oké, dat heb ik toen anders gezien.
1: Dat doe ik nu tegenovergesteld. Zo vatte ik dat op.
0: Ja.
1: Zo deed jij het en ik doe het tegenovergestelde. Oh.

0: kunnen zien hoe het met me is. En dat ondanks mijn gekanker ik je af en toe wel mis. Want al vochten we vaak zeer, en al ben je er niet meer, toch bedankt hoor pa, dat ik steeds nog van je leer.
1: Maar inderdaad, al die liedjes die over pa gaan, die zijn meestal inderdaad dat het toch strijd was en pijn ja. En zo. En dat, ja.
2: Maar goed, ze waren natuurlijk gescheiden, hè, zijn ouders. Dus ik weet niet in hoeverre hij met zijn vader natuurlijk opgegroeid is.
1: Jawel, want op 12-jarige leeftijd is hij weer teruggegaan.
2: Oké.
1: Okay. Ja, want ik heb begrepen dat ze zijn vroeg uit elkaar gegaan toen hij 4 jaar was.
2: Ja.
1: En toen heeft hij bij zijn moeder gewoond. Maar op 12-jarige leeftijd is hij weer teruggegaan naar Amsterdam. En bij zijn vader gewoond. Die getrouwd was dan. Ja.
2: Oké, okay, maar zijn ouders zijn wel gescheiden gebleven.
1: Ja, ja.
2: Ja, ik weet dat hij in Amsterdam gewoond heeft.
1: Ja, toch wel, ja. Ja, Torbekkenplein natuurlijk.
2: Torbekkenplein natuurlijk, ja. Dat is natuurlijk ook een mooi nummer trouwens. Ook over een verlaten liefde. En
1: een melancholisch lied over de pijn van een geheime, ongelukkige liefde, ja.
2: Ja.
1: Ja, ja, dat die man dan steeds weer terug bij hem komt inderdaad. Als het niet zo goed gaat met zijn eigen huwelijk.
2: Ja.

Ik heb je ontmoet op het Torbekkeplein. Je wachtte op iets, blijkbaar stond er voor niets, blijkbaar. Je leek zo ontroostbaar en eenzaam te zijn. We keken en

ontbijt, zei je, ik ga nu dan maar. Het was heel erg fijn bij jou, dag, en ik bel je gauw. Uren nog rook ik de geur van je haar. Ik lach

vrouw met haar vent. Eerst me zo warm gevoeld, nu me zo arm gevoeld. Ook je adres was me toen niet bekend.

maanden verstom je weer. Plotseling kom je weer, meestal alleen. Als je niet verder kan, dan streel en omarm ik je.

0: Maar het is ook een heel bekend nummer eigenlijk, hè?
1: Torbeckerplein, ja, absoluut. Ja, ik vind het een heel mooi nummer.
0: Om de tekst of...
1: Om de tekst.
0: Ja, oké. Okay.
1: De miskende liefde en ja... Dat heeft me altijd heel erg aangesproken, okay. Op de een of andere manier.
0: Ja, wat ik ook uit haar... In het begin ontmoet je hem, er zijn twee mannen eigenlijk,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Maar zijn vriend gaat weg en die gaat er met een vrouw.
1: Een vrouw vandoor, ja.
0: En ziet hem toevallig lopen met die vrouw.
1: Vrouw, ja.
0: En dat doet ook heel veel pijn. En dan komt die man af en toe terug als het slecht gaat met die vrouw, ja.
1: Ja. Het gaat eigenlijk over iemand die gewoon niet kan kiezen van wat hij wil.
0: Ja.
1: Hij wil het gezinsleven voor de buitenwereld,
0: ja,
1: waarschijnlijk.
0: Ja, ja.
1: Maar de liefde van een man... En ja, ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Als je aan de ene kant een gezin hebt en een vrouw en
0: ja.
1: Het ja, huisje, boompje, beestje plaatje. En je de liefde vindt bij dan een dan ander.
0: Ja, ja, ja. Misschien is het volgende nummer daar, komt er een beetje op, slaat daarop terug. Levenslang.
1: Ja.
0: Je realiseert het pas als het te laat is. Heel filosofisch nummer inderdaad, ja. Ja, ja. En volgens mij komt dat omdat het allemaal zo geleidelijk gaat, hè?
1: Ja. Ja, maar kijk naar jezelf. Je hele leven glijdt eigenlijk aan je voorbij. Weet je, zo zit je in de kleine kinderen en zo zijn ze 40. Dat je echt denkt van, hoe dan?
0: Ja, of je koopt een hypotheek of een huis met een hypotheek. En zo. En ja. Dan zegt hij ook bijvoorbeeld, je leidt een uitzichtloos bestaan en weinig kans om terug te gaan.
1: Nee. Ja.
0: Je bent nu 30 en je schrikt. Je leven heeft zich haast voltrokken. Je hebt een kind, een vrouw, een baan. Niet zo gelukkig als je wou. Een held op sokken.
1: Het leven loopt altijd anders dan dat jij denkt dat het gaat.
0: Ja, ja.
1: En gelukkig maar.
0: Want hij zegt ook inderdaad, je zocht een huis voor jullie twee. Want God, je wou toch samenwonen wanneer je straks getrouwd zou zijn. Je deed de cursus, want dat scheelt zo met de lonen. Je vond het leven best wel fijn. En langzaam kregen ze je klein.
1: Ja.
0: Ja, zou dat echt zo zijn?
1: Ja, denk het wel. Als ik alleen al kijk hoe ik in de zorg terecht ben gekomen.
0: Ja.
1: Ik had nou niet bepaald het idee van, oh, ik ga verpleegster worden als kind zijn.
0: Nee.
1: Ik ging met paarden werken. Ik wou paardrijinstructrice worden.
0: Ja, ja.
1: En dat soort dingen meer. Toen ben ik gaan informeren om naar Deurne te gaan. Naar de cursusopleiding.
0: Oké, okay, ja.
1: Nou, daar had je twee paarden voor nodig. Dus mijn ouders hadden zoiets van, nee,
0: ja, een beetje te, ja.
1: Doei, meid.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, ik vind het niet mogen klagen, hoor. Ik persoonlijk, als ik over mezelf mag praten, het erg goed, ja.
1: Ja. Uiteindelijk kom je wel goed terecht. Want wat had jij willen worden vroeger? Wat was jouw, als kind zijnde, je ideaaldroom? Een brandweerman, politieagent.
0: Ja, een miljonair heb ik al eens gezegd. Zo'n pianoconcert. Nee, ik ben altijd wel in de technische hoek gebleven. Dus
1: ja?
0: De techniek, okay. En de elektronica, dat wel. Ik begin natuurlijk altijd te klooien met radio's en televisies en dat soort zaken. Dus, en ik ben blij dat ik die hele computerboom heb voorbij zien komen, inderdaad. Ja. Dat vond ik erg leuk, inderdaad. En dat is blij dat ik het al gedaan heb, ja. En ik zit er nog steeds af en toe een beetje te klooien en te programmeren en te solderen en zo. En dat is, ja, dat is toch wel leuk, ja. Dan nog één quote uit Levenslang. Voor de waarheid kun je dikwijls nog je ogen sluiten. Voor herinneringen niet. Die sluit je nimmer buiten.
1: Ja.
0: Die neem je mee je leven lang. En die bezit je onder dwang. Levenslang.

Nou goed, dat pikte je dan maar. Je zocht een huis voor jullie twee, want God, je wou toch samen wonen.

Nu ben je 30 en je weet, je leven heeft zich haast voltrokken. Je hebt een baan die je niet wou. Je hebt een flat waarvoor je veel te zwaar moet dokken. Je geeft niet echt meer om je vrouw. Maar ja, het kind is ook van jou.

om in het weekend je mislukking weg te vreten en zo te wennen aan de pijn dat je niet bent wie je wou zijn.

0: levenslang.
1: En dan komen we bij een groot bekend nummer van hem, Flink Zijn.
2: Ja, vind ik echt een heel mooi nummer ook.
1: Het is het liefdesverdriet eigenlijk,
2: ja,
1: hè?
2: Ja. Ja. Maar hij heeft heel veel nummers over liefde.
1: Het gaat over de gevoelens van een man die op een dag dat zijn geliefde bij hem vertrekt, omdat hij verliefd is geworden op een ander.
2: Ja.
1: En dat wordt die dag eigenlijk beschreven, ja.
2: Hij pakt zijn koffers en hij gaat
1: ja.
2: weg.
1: Hij is niet eens met de beslissing van zijn geliefde, maar ter bescherming van zichzelf spreekt hij dit niet uit, nee.
2: Ja.
1: Voor de goede vrede, denk ik, of zo, ja. En uiteindelijk heeft de persoon weer tijd nodig om weer verliefd te kunnen worden op een ander.
2: Ja.
1: Dus wachten tot ik weer van iemand hou.
2: Ja.
1: En hoewel het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou.
2: Ja.
1: Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zover als jij zal zijn. Dus wachten tot ik niet meer van je hou. Ja.
2: Ik denk dat ook iedereen dat wel heeft meegemaakt met een liefde. Weet je, dat je nog heel erg verliefd bent op iemand en die ander niet meer op jou en die gaat weg. En ja, dan zit je met je liefdesverdriet. En je moet
1: je moet toch kwijt kunnen.
2: Je moet hem toch kwijt kunnen. En ik weet wat, ik had in die tijd was Adelder.
1: Oh
2: met
1: ja.
2: Een nummer. En daar heb ik in de auto gigantisch hard mee zitten.
1: Ik denk
2: en dat
1: ook,
2: hielp wel.
1: Ja. Ja, dat geloof ik ook wel, ja.
2: Ja.
1: Misschien kan je toch je emotie wel beïnvloeden, Natia. Positief en negatief, Natia.
2: Ik kan heel agressief met liedjes meezingen, hoor. Ik wel.
1: Dat lukt jou wel. Huppakee. Ja.

0: Hey, we gaan afronden.
1: Ja.
0: Ik wil nog twee nummers draaien als we daar nog tijd hebben. Is het nummer 1. Of tenminste, het nummer wat 1 heeft gestaan in Nederland. Het enige nummer. Iedereen doet het.
1: Ja.
0: Dat ken je wel. Ja,
1: ja, ja. Ja.
0: En het andere nummer wat je aanbracht met Nooit Verteld.
1: Nooit Verteld, ja.
0: Ja, dat is wel een hele zo diep trieste, mooi. Ja.
1: Ja, ja, ik was zo geraakt door die tekst. En ik kon me ook zo goed voorstellen dat je als vrouw van incest daar nooit over vertelt.
0: Nee.
1: Dat je je mond daarover houdt, maar de pijn, de...
0: Toch wel naar boven komt inderdaad, ja. Bepaalde herinneringen en zo, ja. Maar volgens mij moet je ook de tekst lezen om dat eruit te kunnen halen, inderdaad. Hè?
1: Ja. Ja. Die tekst die is zo sterk.
0: Die, ja, die is
1: zo...
0: heel sterk inderdaad. Ja. Ja. Ja. Ja.
1: Je voelt de pijn.
0: Ja. Ja, dat vond ik ook inderdaad. Ja. Marja, mag ik je hartelijk bedanken voor deze toch wel een beetje emotionele en persoonlijke tekst. Nou, is zeker wel. Ja. Dus hartstikke bedankt.
1: Ja, geen dank.
0: En de luisteraars ook bedankt natuurlijk. En tot de volgende keer.

0: Yep. En dan...
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
2: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Sea of Love.

0: ZFM is er ook op tv. Kanaal 40 via Ziggo en kanaal 1367 KPN.
1: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Sea of Love.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweij de Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven, zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.